0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.
5: On the seventh day, God chilled out.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Vandaag is een driedaags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Op het cruiseschip Hondius zijn 6 mensen besmet geraakt met het Hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn 3 mensen aan het virus overleden. In totaal zijn er nu 8 mogelijke besmettingen gemeld. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife en wordt daar zondag om 12 uur verwacht. Aanmeren mag het daar niet. Mogelijk worden mensen tijdelijk in Nederland opgevangen. De man die is opgepakt na de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag van donderdagavond blijft voorlopig vastzitten. Maandag wordt de 37-jarige verdachte voorgeleid. Het Openbaar Ministerie sluit geen enkel scenario uit over het motief van de explosie. Justitieminister Van Beel denkt dat hij politiek gemotiveerd was. Premier Jette noemt de explosie een aanval op de partij. Er vielen geen gewonden terwijl er tientallen jongeren in het gebouw aan het vergaderen waren. De Amerikaanse regering heeft tientallen geheime documenten over UFO's openbaar gemaakt. In de documenten staat ook een melding van een onbekend vliegtuig voor de kust van Zeeland in 1948. Toen meldden Amerikaanse bemanningsleden een toestel dat extreem snel vloog en rooksporen achterliet. Critici noemen de onthullingen een afleidingsmanoeuvre van Trumps politieke problemen, zoals de Epstein-files en de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. This is your iTunes Radio.
2: And now on iTunes Radio.
3: iTunes, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. Het wordt daar zondag om 12 uur verwacht, maar zal niet aanmeren. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. Het schip moet de haven voor dinsdag verlaten, omdat dan het weer omslaat en de ontscheping op zee onmogelijk wordt. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad gearresteerd. Het gaat om Ahmed Dayoub. Hij was volgens het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken bij een chemische aanval in Damascus, waarbij in 2013 meer dan 1400 slachtoffers vielen. Dayoub zou ook betrokken zijn geweest bij executies. De nieuwe Syrische regering zegt daders van misdrijven onder het Assad-regime te willen vervolgen. Assad zelf leeft sinds zijn vlucht in december 2024 in ballingschap in Rusland. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij de brand in Amsterdam gaat het om een grote hoeveelheid schroot en worden er harde knallen gemeld. In Zwalmen staat metaalafval in brand. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse westelijk havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het blussen zal nog tot het einde van de dag duren. De brand in het metaalverwerkingsbedrijf in het Limburgse Zwalmen is onder controle. Ook daar zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden en is de brand weer aan het nablussen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Er is door de kustwacht 1 overlevende aangetroffen. Bij eerdere aanvallen op boten van vermeende smokkelaars zijn inmiddels circa 189 mensen gedood. Mensenrechtenorganisaties vinden dat het mogelijk buitengerechtelijke executies zijn, omdat de VS geen bewijs leveren dat de bootjes inderdaad drugs vervoeren. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. Het wordt daar zondag om 12 uur verwacht, maar zal niet aanmeren. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. Het schip moet de haven voor dinsdag verlaten, omdat dan het weer omslaat en de ontscheping op zee onmogelijk wordt. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad gearresteerd. Het gaat om Ahmed Dayoub. Hij was volgens het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken bij een chemische aanval in Damascus, waarbij in 2013 meer dan 1400 slachtoffers vielen. Dayoub zou ook betrokken zijn geweest bij executies. De nieuwe Syrische regering zegt daders van misdrijven onder het Assad-regime te willen vervolgen. Assad zelf leeft sinds zijn vlucht in december 2024 in ballingschap in Rusland. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.
6: I have one thing to say. You better

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes
1: Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
3: Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. Vermoedelijk is de brand in de keuken ontstaan en is de man overleden door het inademen van rook. Omwonenden hoorden in de vroege ochtend een rookmelder afgaan en sloegen alarm. De brandweer bracht het slachtoffer naar buiten en hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf, maar dat zijn wens naar een stabiel gezinsinkomen wel heeft meegespeeld in zijn beslissing. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. Zijn overstap is scherp bekritiseerd door de milieubeweging, omdat Tata Steel Nederlands grootste vervuiler zou zijn. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse Westelijk Havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het blussen zal nog tot het einde van de dag duren. De brand in het metaalverwerkingsbedrijf in het Limburgse Zwalmen is onder

0: controle. Ook daar zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden en is de brand weer aan het nablussen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Er is door de kustwacht 1 overlevende aangetroffen. Bij eerdere aanvallen op boten van vermeende smokkelaars zijn inmiddels zeker 189 mensen gedood. Mensenrechtenorganisaties vinden dat het mogelijk buitengerechtelijke executies zijn, omdat de VS geen bewijs leveren dat de bootjes inderdaad drugs vervoeren. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
3: Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. Er worden dit jaar geen tanks, raketten of ander zwaar materieel vertoond vanwege de angst voor een Oekraïense aanval op het evenement. Door bemiddeling van de Amerikaanse president Trump is vandaag een driedaags staakt het vuren tussen beide landen van kracht. Met de dag van de overwinning herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. Vermoedelijk is de brand in de keuken ontstaan en is de man overleden door het inademen van rook. Omwonenden hoorden in de vroege ochtend een rookmelder afgaan en sloegen alarm. De brandweer bracht het slachtoffer naar buiten en hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf, maar dat zijn wens naar een stabiel gezinsinkomen wel heeft meegespeeld in zijn beslissing. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. Zijn overstap is scherp bekritiseerd door de milieubeweging, omdat Tata Steel Nederlands grootste vervuiler zou zijn. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulashvlees achtergelaten. De vaste bezoeker van de dierentuin zei dat de dieren veel lawaai maakten en volgens hem dus honger hadden. Varkensvlees is gevaarlijk voor katachtigen en de resten zijn uit het verblijf verwijderd. Volgens de politie is het voeren van leeuwen geen misdaad en heeft de actie geen juridische gevolgen. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. In de Verenigde Staten zijn 4 mannen veroordeeld voor het organiseren van de moord in 2021 op de toenmalige president van Haiti, Jovenel Moïse. De president werd in zijn slaapkamer doodgeschoten door een groep Colombiaanse oud-soldaten. Volgens de advocaten van het viertal heeft de Amerikaanse overheid onbetrouwbaar bewijs gebruikt. De mannen kunnen een levenslange gevangenisstraf krijgen. De Amerikaanse miljardair Elon Musk noemt het Franse onderzoek naar de inmenging van zijn social media platform X in de Franse politiek en de betrokkenheid bij deepfakes, misbruik van kinderen en de ontkenning van de Holocaust politiek gemotiveerd. Musk weigert mee te werken aan het onderzoek en negeerde een uitnodiging voor een vrijwillig verhoor. De mediabaas schrijft nu op X dat de Franse autoriteiten nepper dan een chocolade euro zijn en homoseksueler dan een flamingo in een neon tutu. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. Er worden dit jaar geen tanks, raketten of ander zwaar materieel vertoond vanwege de angst voor een Oekraïense aanval op het evenement. Door bemiddeling van de Amerikaanse president Trump is vandaag een 3-daags staakt het vuren tussen beide landen van kracht. Met de dag van de overwinning herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulashvlees achtergelaten. De vaste bezoeker van de dierentuin zei dat de dieren veel lawaai maakten en volgens hem dus honger hadden. Varkensvlees is gevaarlijk voor katachtigen en de resten zijn uit het verblijf verwijderd. Volgens de politie is het voeren van leeuwen geen misdaad en heeft de actie geen juridische gevolgen. Het weer, zonnig en droog met alleen in het noorden wat bewolking. In de middag wordt het 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTunes Radio.
1: Tim Nieuwenhuis, Club Remember, Revival of the 80s.
4: Get ready.
3: iTunes Radio.
1: En dit is de nieuwe app.

die de eerste plaats halen. Maar wel een lekker liedje van Nena. Hoor je niet zo vaak meer op de Nederlandse radio. Komt op 21 mei 1983 binnen. Zo 7 weken in de top 40 staan. En 9e plaats als hoogst bereikte positie. Joh, de Noelke Troon van Nena. En pas 20 jaar later zou ze een nieuwe nummer 1 hebben. Samen met Kim Wild. Any place, anywhere, anytime.

Maria. En je hoorde de Master Genius of Soul voorbij komen, Stevie Wonder. Kom op 20 mei 1989 binnen, zo 5 weken in de top 40 verblijven. Een hoogst bereikte positie, nummer 18. 5 plaatje, Free van Stevie Wonder. Welkom muziekvrienden en vriendinnen, weer 2 uur lang de grote, de kleine, de vergeten. En alle mooie platen die je zo want tot nooit meer op de Nederlandse radio, zoals deze plaat uit 1981. Van Thelonious, Pierre Monk.

vele singles van het album Kick uit 1988. Never Tear Us Apart en Suicide Blonde en dat soort dingen. Nou ja, die Suicide Blonde was er weer wat later. In ieder geval nieuw sensation waren in ieder geval hits.

van de single die hij in 1981 uitbracht, Full Force Grill, maar wij draaiden gewoon de B-kant, vonden we veel leuker. Van Van de Man, Van Morrison met The Bright Side of the Road. En daarvoor draaiden we ook nog de Cars van 1984 van het album Heartbeat City met You Mike Fink. En dit is, geloof ik, de tweede single van Velofsky. Deze was Christmas Was a Friend of Mine. Uit 1982 dus. Merkwaardige plaatjes maakt ze altijd, maar toch wel aardig. En je hoort hem nooit meer op de Nederlandse radio.

week 19 van 1981, de Spandau Ballet. En ze ontleen hun naam aan een wijk uit Berlijn. Of in Berlijn moet je dan zeggen. Spandau Ballet met hun eerste single in Nederland. Muscle Bound. En zou het een grote hit worden? Niet echt, want het zou op 23 mei binnenkomen. 6 weken in de top 40 verblijven en hoogste bereikte positie nummer 26. Best wel jammer, want ik vond het wel een goed nummer. De volgende plaat die erna kwam, Chant Number 1, was ook geweldig. En die gaan we ergens in de zomer weer voor je draaien. Spandau Ballet met Muscle Bound en daarvoor gedraaid. Velovsky in 1982. Met de Automatic Pilot, inderdaad de tweede single. Die helaas de hitparade niet zou halen. En dit zijn Paul Weller en zijn vrienden als een Star Car.

eentje van Jan van der Meij. En zoals gezegd, zou geen hit worden in Nederland, maar wel een lekker liedje. En je hoort hem ook zelden op de Nederlandse radio, dus gedraaid hier. Bij Club Remember Revival of the 80s. Ode aan de bekende concertzaal in Amsterdam, under the Milky Way. En we gaan draaien een liedje van...

Kid Water zal 7 weken in de top 40 staan en hoogste bereikte op positie nummer 6 en kwam op 23 april 1983 binnen. Daarvoor draaiden we Walking on Sunshine, een van de drie singles die Katrina and the Waves in Nederland uitbrachten. Iedereen kent het, maar ook dat werd geneerd, bleef in de tipparade steken in april 1985. Sunsweet, die gaan we ergens in de zomer voor je draaien en ze wonnen ooit het Eurovisie Wansmaak Festival in 1997 met Love Shine a Light, wat ik trouwens wel een goed liedje van ze vind, van Katrina and the Waves, met Walking on Sunshine. En daarvoor draaiden we ook nog In the Milky Way uit 1988 van The Church, zou ook in de tipparade blijven steken en alle singles die in de tipparade blijven steken kwamen uiteindelijk allemaal voor 3,95 gulden in de

van Belfast Child uit mei 1989 gaan we draaien. The Simple Minds. En op het einde van de plaat of halverwege hoor je nog Lou Reed meezingen. En we gaan draaien The Simple Minds dus met This Is Your...

0: hoesten en een loopneus. De Panamese autoriteiten zeggen dat het gaat om een geïmporteerde besmetting en zien geen lokale uitbraak. Mensen die contact hadden met de Nederlander worden preventief gevaccineerd. En een passagiersvliegtuig heeft bij het opstijgen in het Amerikaanse Denver waarschijnlijk een persoon geraakt op de startbaan. Volgens luchtvaartmaatschappij Frontier Airlines ontstond er daarna rook in het toestel. Het vliegtuig brak het opstijgen direct af. Aan boord waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden. Alle inzittenden werden via de noodglijbanen geëvacueerd. De persoon op de startbaan raakte licht gewond, maar het is nog onduidelijk hoe diegene op die startbaan is terechtgekomen. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

Week 19 dus van 1984 zou geen hit worden, helaas. Was opvolger destijds van I'm Still Standing uit 1983. Komt op 19.5, oftewel 19 mei 1984 binnen in de tipparade. 7 weken verbleef hij daar. En Hoos bereikt de positie nummer 6 in het

der tijd toen je nog lid was van De Dijk uit het voorjaar van 1989. Ik kan het niet alleen. Fijn liedje was dat. Net als een liedje wat we voor gedraaid hebben. Maar wie ook alweer? Zit wel op de lijst kijken hoor. Van Blondie natuurlijk in 1980. Call Me. En dit is zijn...

0: Want die had het origineel. En het werd allemaal geschreven en geproduceerd voor Kenny Rogers althans. Door Lionel Richie. En hij zou het pas in 1998 zelf op een album zetten. Maar wel erg mooi. En je raadt het al, Kenny Rogers is deze week...
1: Club Remember, Club Remember, Original.

Club Remember, Club Remember Original moet ik zeggen van Kenny Rogers uit 1980. En werd inderdaad geproduceerd en geschreven door Lionel Richie. En daarvoor draaiden we de cover van William Wade, die dan niet weer geproduceerd door Lionel Richie, maar door iemand anders waarvan ik de naam even ontschoten is. Lady daarvoor van William Wade uit 1983. En hetzelfde jaar blijven we nog even hangen voor deze Alan Tani productie voor Leo Sayer.

dankzij de aflevering Den Murder en de Kerzen van Derek uit 1981. Daar werd het gebruikt als afsluitende muziek. En er was zoveel vraag naar dat hij werd uitgebracht. En hij stond van inmiddels alweer voor de tweede week nummer 1. Vorige week stond hij dus op nummer 1 in de zevende week inmiddels. Angel of Mine van Frank Duval. En we stonden nog meer in de lijst van week 19. De lijst van 9 mei 1981. Nummer 2 vorige week op 4 in de zevende week. Can You Feel It van de Jacksons. En nummer 3 stond vorige week op 6 in de vierde week. Making Your Mind Up van Bugs Fizz. De winnaars van het Eurovisie Songfestival van 1981. Andere mooie platen in de top 10 waren natuurlijk. Op nummer 4 Without Your Love van Roger Daltrey. Op nummer 7 One Night Affair van Spargo. Op nummer 9 You Better Your Bet van The Who. En nummer 10 stond 925 van Dolly Parton. En voor Frank Duval draaiden we ook nog het 1983. Leo Sayer met de Orchard Road. En dit is Frank Boeien met zijn groep.

voor je draaien. 1 miljoen sterren. Met een akelig actuele tekst van de Frank Boeijen Groep. En daarvoor draaiden we ook nog eens even kijken. Dead or Alive. Ik had hem verkeerd aangekondigd, maar gelukkig stond het allemaal in de goede volgorde. Met You, Spin Me Around Like a Record. En dan de opvolger daarvan, Love Will Come Back to Me uit mei 1985. Van het titelloze album van Lionel Richie. Gaan we draaien, Lionel Richie. Uit 1983. You Are...

zijn album van Tracy Chapman uit 1988, waar het Talking About the Revolution op stond. En Baby Can I Hold You, Fast Car. Het laatste van deze aflevering is van Guns N' Roses uit 1989 met Axl Rose en Slash natuurlijk.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 2:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In en rond het aanmeldcentrum in Ter Apel is veel politie op de been vanwege aangekondigde demonstraties. Er zijn onder meer agenten te paard, motorrijders en busjes van de mobiele eenheid aanwezig. Bij het asielzoekerscentrum stonden enkele demonstranten met Nederlandse vlaggen te zwaaien. Omwonenden zeggen zich zorgen te maken over de veiligheid rond het complex. Actiegroep Defend Netherlands had bij het AZC een protest aangekondigd, maar zegt uiteindelijk niet naar Ter Apel te komen. De organisatie van het dancefestival Music On in Amsterdam probeert via de rechter alsnog toestemming te krijgen om door te gaan. Rond deze tijd dient het kort geding omdat de vergunning op het laatste moment is ingetrokken door de gemeente. Die zegt dat er een andere tent werd geplaatst dan waarvoor toestemming was gegeven. En daardoor kon de veiligheid van bezoekers en medewerkers niet worden gegarandeerd. Over ongeveer 1,5 uur doet de rechter uitspraak in de spoedzitting. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Een overleden Duitse passagier blijft voorlopig op het schip, net als een deel van de bemanning. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife om passagiers te evacueren. Ook Nederland zet een toestel in voor de repatriëring van opvarenden.

0: De Spaanse autoriteiten noemen de evacuatie ingewikkeld. En in Spanje is mogelijk een tweede besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een vrouw uit Catalonië die uit voorzorg is opgenomen in het ziekenhuis. Zij zat in hetzelfde KLM-vliegtuig als de Nederlandse vrouw van 69 jaar die aan het virus is overleden. De Spaanse autoriteiten onderzoeken nu of de vrouw daadwerkelijk besmet is geraakt. Het Hantavirus kwam eerder aan het licht op het cruiseschip Hondius. Daar werden meerdere besmettingen en zeker 3 sterfgevallen gemeld. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.
13: Keep in touch with the Dutch.
14: 5, 4, 3, 2, 1.
15: De netto 40, tip 30.
16: Arnold Oberaard.
15: Dit is de netto 40, tip 30, zoals het kunnen zijn in de zeezenders dus nog hebben bestaan. Derde jaargang nummer 19 van 8 mei 2026, aflevering 99. Met vandaag 10 Nederlandse, 7 Belgische, 7 Amerikaanse, 1 Britse, 1 Noorse, 1 Europese, 1 Litouwse, 1 Franse en 1 Colombiaanse producties. Waarvan 10 Nederlands-Vlaamstalig, 3 speciale aanbiedingen, 4 stipnoteringen, 4 superstips en natuurlijk 1 alarmdisc. 0 zakkers, 0 zittenblijvers, 25 stijgers, 5 nieuwe binnenkomers. En dat betekent dat we 5 nummers afscheid moesten nemen.
17: Ter tweede uit de tip 30.
15: Na 3 weken verdwenen uit Groot-Brittannië Peter Gabriel, Till Your Mind Is Shining. En na 5 weken uit Amerika Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight. En na 6 weken uit Nederland Caro met I Can't Win. En na 7 weken uit België Judith met Self-Made Woman, The Beach Version. En na 10 weken uit België, de alarmist van vorige week, Alan Walker en Fangs met Heartbreak Melody. Zijn ze allemaal terechtgekomen in de netto 40? Nou, dan moet je even blijven luisteren. Of je gaat even naar de Facebookpagina. facebook.com/denettop40. We gaan weer verder.
17: En dit was de top 3 uit de tip 30 van vorige week.
15: De nummer 3 kwam van 4 en dat was 1 plaatsje omhoog na 6 weken notering uit Nederland. Caro met I Can't Win. En de nummer 2 kwam van 3 ook 1 plaatsje omhoog na 7 weken notering uit België. Judith en Self-Made Woman, The Beach Version. En de nummer 1 van vorige week in de alarmdisc, die kwam van 6, 5 plaatsje omhoog na 10 weken notering uit België. Alan Walker en Fangs met Heartbreak Melody. Zijn ze alle 3 terechtgekomen in de netto 40? Blijf dan vooral luisteren. Anders natuurlijk naar de facebookpagina.com/denettop40.
17: Iedere week alle 30 keurig op een rijtje in de tip 30.
18: Nieuw.

0: ze allemaal in de Tip 30.
1: Dit is iTurn Radio, kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.
2: Nummer 22.

Hit 30. Met een overzicht van 30 tot en met 21. Mij hoort een beetje dat het een compacte versie is van het Net op 40 Tip 30. Op het laatste moment kregen wij door dat Corné Wolfs verhinderd was om het op te nemen. En ja, dan hebben we niet zoveel tijd om alles bij elkaar te zoeken. En dan gaan we dus heel snel alles in elkaar zetten. Een wat minder gebabbel en wat meer muziek. En dan nu een overzicht van de Tip 30. Op 30 is de eerste nieuwe binnenkomer uit België, David van Dijk. Ik kan het niet geloven. En de tweede nieuwe binnenkomer vinden we op 29 uit Nederland, Miss Montreal met Schuilen. De derde nieuwe binnenkomer op 28 uit België, DJ Licious en Milo met Forever Young. En dan de nummer 27 komt van 29, de 2 weken notering uit Nederland, Grupo Sportivo met Talkshow. En de vierde nieuwe binnenkomer vinden we op 26 uit de US of A, Prince with this team met Stip binnengekomen. En dat is naar aanleiding in een hele nieuwe productie van Prince, omdat het 10 jaar geleden is dat hij overleden is. 10 jaar alweer. Nou, jongens, de tijd vliegt. Dan gaan we naar 25 en die komt van 28 naar, even kijken, 3 plaatsen omhoog en 2 weken notering uit Nederland. Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappie Zappie. En op 24 met een Stip gestegen van 30 naar 24, 6 plaatsen omhoog en 2 weken notering uit Groot-Brittannië. En 1 van de 3 tips deze week, Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Op 23 de klapper van de week in de Tip 30 van deze week uit Amerika. En dat is Madonna met I Feel So Free. Op nummer 22 komt van 24 naar 2 plaatsen omhoog na 4 weken notering uit België. En dat is Webstack. En met Zal ik deze tijd wel overleven? Nou, ik hoop het voor hem wel. De nummer 21, die komt van 25, 4 plaatsen omhoog na 3 weken notering uit Nederland. André Hazes en Robert van Hemer. Samen uit, samen thuis. Je hoort ze allemaal in de Tip 30. 20.

0: van de week.
1: Tip van de week.
2: Breng jouw stem uit via de NetTop40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/denettop40.

0: tip van de week.
1: Breng jouw stem uit via de Netto 40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/.
2: Dit is iTunes Radio op jouw zaterdag.
3: iTunes Radio.
2: Goedemiddag, het is nu 3 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. De jongen werd 3 weken geleden als vermist opgegeven. Hij vertrok toen rond de middag met zijn fiets vanuit de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. Volgens de politie wilde hij vermoedelijk via Duitsland doorreizen naar Polen en ook mogelijk naar Rusland. Over de omstandigheden waarin Maxime is gevonden is nog niets bekend. De politie onderzoekt de zaak. In de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Ze wilden het autoverkeer sterk beperken binnen de ringspoorlijn van de stad. Bewoners zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto mogen rijden. Voor onder meer hulpdiensten, taxis en mensen met een beperking waren er uitzonderingen bedacht. Maar tegenstanders vrezen economische schade. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Een overleden Duitse passagier blijft voorlopig op het schip, net als een deel van de bemanning. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife om passagiers te evacueren. Ook Nederland zet een toestel in voor de repatriëring van opvarenden. De Spaanse autoriteiten noemen de evacuatie ingewikkeld. En 2 activisten van de Global Sumud Flotilla komen vrij uit Israëlische detentie. Ze werden op 30 april opgepakt op zee en tegengehouden terwijl de vloot hulpgoederen naar de Gazastrook probeerde te brengen. De activisten zijn de afgelopen dagen in Israël verhoord en blijven daar nog kort vast, want volgens hun advocaten worden ze morgen vrijgelaten en dan later uitgezet. De Verenigde Naties en landen als Spanje en Brazilië hadden op hun vrijlating aangedrongen. Het weer, het is zonnig en droog.

0: met vooral in het noorden wat bewolking bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Keep in touch with the Dutch.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: De netto 40 stipperter.
5: Arnold Oberaard.
4: 13 jaar gang nummer 19 van 8 mei 2026, aflevering 99. Fijn dat je bent blijven luisteren naar de Netto 40 Tip 30 met vandaag 10 Nederlandse, 7 Belgische, 7 Amerikaanse, 1 Britse, 1 Noorse, 1 Europese, 1 Litouwse, 1 Franse en 1 Colombiaanse producties, waarvan 10 Nederlands-Vlaamstalig, 3 speciale aanbiedingen, 4 stipnoteringen, 4 superstips en natuurlijk 1 alarmdisc, 0 zakkers, 0 zittenblijvers, 25 stijgers, 5 nieuwe binnenkomers. En dat betekent dat we 5 nummers afscheid moesten nemen en dat was de eerste die we afscheid namen na 3 weken. Peter Gabriel, Till Your Mind Is Shining. En na 5 weken uit Amerika, Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight. En na 6 weken uit Nederland, Caro met I Can't Win. En na 7 weken uit België, Judith and Selfmade Woman, The Beach Version. En na 10 weken uit België, de alarmdisc van vorige week, Alan Walker met Fangs en Heartbreak Melody. En dat betekent dus dat we ook 5 nieuwe binnenkomers hebben. De eerste nieuwe binnenkomer vonden we op 30. Dat was David van Dijk. Ik kan het niet geloven. En het tweede op 29 uit Nederland, Miss Montreal met Schuilen. De derde op 28 uit België, DJ Licious en Milo met Forever Young. De vierde nieuwe binnenkomer was op 26 uit Amerika, Prince met With This Tea. En de 23 was de klapper van de week uit Amerika, Madonna met I Feel So Free. We gaan weer verder.
6: Iedere week alle 30 keurig op een rijtje in de Tip 30.
7: Nummer 15.

0: met Els.
1: Zoals eerder gezegd, Corné Wolfs is niet aanwezig. En vandaar dat we een compacte versie doen. Nou, Harold Overhaard presenteert deze, mijn persoontje dus. En dan, ja, dan hebben we niet zoveel tijd als het op het laatste moment gebeurt om alle gegevens bij elkaar te zoeken. En vandaar wat minder gepraat, maar wat meer muziek. Op 20, komend van 22, twee plaatsen omhoog in 5 weken notering uit Nederland. Frank Arnold, Het Laat Me Koud. En op 19, komend van 26, met Superstip gestegen, 7 plaatsen omhoog in 2 weken notering uit de USA. One Republic met Need Your Love. En op 18 komen ze van 23 met stip gestegen. 5 plaatsen omhoog met 2 weken notering uit Frankrijk. Hugo en Hugo Zolto met Jamaican Bam Bam of Bam Bam. Op 17 komen ze van 20. 3 plaatsen omhoog met 4 weken notering uit België. En een van de 3 tips van deze week. Floris Francis Arthur met Hou Me Tegen. En op 16 komen ze van 21 met stip gestegen met 3 weken notering uit België. En de speciale aanbieding van deze week. Corinthians met Better Off That Way. En op 15 komen van 19, 4 plaatsen omhoog in 3 weken notering uit Nederland. En een van de 3 tips deze week, snelle met Laat Het Licht Aan. En op 14 komen ze 16, 2 plaatsen omhoog in 3 weken notering uit The Usual Way, Jelly Roll met I'm Good from the Movie Code. En op 13 komen ze van 17, 4 plaatsen omhoog in 5 weken notering uit Nederland. Dat is Dave Dekker.

met Monica. En op 12 komen ze van 15, 3 plaatsen omhoog naar 5 weken notering uit Europa. Angela featuring Justice, What You Want. En op 11 komen ze van 14, 3 plaatsen omhoog naar 4 weken notering. Miles Smith met My Mess. 10.

Nummer 4.

0: hoor je de hits van later in de Tip 30. De Tip 30 met een overzicht van 10 tot en met 2.
1: Ik heb het al eerder vermeld, maar mocht je het nog niet gehoord hebben omdat je later bent ingeschakeld. Nu hoor je Arnold Overhaard in plaats van Corné Wulfs. Corné Wulfs was verhinderd en kwam op het laatste moment binnen. En als dat gebeurt hebben we niet zoveel tijd om alle gegevens bij elkaar te zoeken. En vandaar de compacte versie. En dan nu een overzicht van nummers 10 tot en met 2. Even kijken, nummer 10, die komt van 18 naar 8 plaatsen omhoog na 2 weken. Notering uit Colombia en een superstip gestegen. Anita en Shakira met Shoka Shoka. En nou dacht ik dat de ene uit Colombia kwam en de andere Brazilië. Maar misschien heb ik het fout. Op nummer 9 komt van 12, 3 plaatsen omhoog na 6 weken. Notering uit Noorwegen, Bauza met Magnetic. En op 8 komen van 11, 3 plaatsen omhoog na 4 weken. Notering uit de USA, Lady Kaka en Ducci met Runaway. En de nummer 7 komt van 8, 1 plaats omhoog na 5 weken. Notering eveneens uit de USA, Bruno Mars met Risk It All. En de nummer 6 komt van 9, 3 plaatsen omhoog na 3 weken notering. Eveneens uit de USA, Taylor Swift met Elizabeth Taylor. En de nummer 5 komt van 7, 2 plaatsen omhoog na 3 weken notering uit Litouwen. Justay en Jack Style en John met Turn the Lights Off. De ene zegt het licht aan, deze zegt de lights off. De nummer 4 komt van 6, 2 plaatsen omhoog, 6 weken notering uit Nederland. Davide Michel, Stil Champagne. En de nummer 3 komt van 4, 1 plaatsje omhoog, 5 weken notering uit Nederland. Nick Schilder met Cold. En de nummer 2 komt van 5, 3 plaatsen omhoog, 4 weken notering. En dat was een speciale aanbieding van week 17. Kensington met Living For.
2: Iedere week alle 30 keurig op een rijtje in de Tip 30.
3: Nummer 2.

0: de Netto 40 Stip 30.
1: Arnold Oprah.
0: Ja, we zijn weer bijna aan het einde gekomen van de Netto 40 Stip 30 van deze week. En toen gebruikelijk ga ik dan een overzichtje doen van de hele Netto 40 Stip 30. En we doen vandaag de compacte versie, want je hoort natuurlijk Arnold Overhaard en niet Corné Wolfs. Corné Wolfs was verhinderd en laten we hopen dat hij de volgende week weer is. Dan heb ik weer wat meer tijd. Maar ik doe dit natuurlijk met alle plezier. En dan gaan we nu een overzichtje doen. Dit is natuurlijk de derde jaargang, nummer 19 van 8 mei 2026, aflevering 99. En we hebben vandaag 10 Nederlandse, 7 Belgische, 7 Amerikaanse, 1 Britse, 1 Noorse, 1 Europese, 1 Litouwse, 1 Franse, 1 Colombiaanse producties. En er waren 10 Nederlands Vlaamstalig. 3 speciale aanbiedingen, 4 stipnoteringen, 4 superstips en natuurlijk 1 alarmdisc. En die gaan we straks horen. 0 zakkers, 0 zittenblijvers, 25 stijgers en 5 nieuwe binnenkomers. En dat betekent dat we 5 nummers afscheid moesten nemen. De eerste was Peter Gabriel, Till Your Mind Is Shining. De tweede was Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight. En de derde Caro met I Can't Win. En de vierde was Judith met Selfmade Woman, The Beach Version. En de vijfde was Alan Walker Fangs met Heartbreak Melody. En dat was tevens de alarmdisc van vorige week. Nou, ook 5 nieuwe binnenkomers. En de eerste nieuwe binnenkomer was op 30. Dat was David van Dijk. Ik kan het niet geloven. En de tweede nieuwe binnenkomer was op 29. Miss Montreal met Schuilen. De derde nieuwe binnenkomer vonden we op 28. DJ Licious en Milo met Forever Young. De vierde nieuwe binnenkomer was op 26. Dat was Prince with This Tea. En de vierde nieuwe binnenkomer en de klapper van de week in de tip 30 deze week was op 23 uit Amerika. Madonna, I Feel So Free. En dan moeten we nog even vermelden natuurlijk dat we de nummer 2 zojuist hebben gehoord. En dat was Kensington met A Living Four. En die kwam van 5, 3 plaatsen omhoog in 4 weken notering. En natuurlijk uit Nederland een speciale aanbieding van vorige week was dat. En dan rest ons eigenlijk alleen nog de nummer 1. In ieder geval bedankt voor het luisteren. Ik heb het weer met veel plezier gedaan. En volgende week hopen we dat Corné weer is. En anders moet u het met mij doen. Dan hebben we weer de compacte versie van de Netto 40 Tip 30. Nummer 1 komt van 13. En dat is na 6 weken notering uit België. En dat is de nieuwe alarmdisc Wim Shooters met vragen. Dat vergeet ik alleen nog even te vermelden. Dat we ook nog 3 tips hadden van deze week. Daar gaan we nog even tussendoor doen. De eerste tip is Floris en Francis Arthur met Hou Me Tegen. De tweede tip was Sneller met Laat Het Licht Aan. En de derde tip was Teddy Swims met Mr. Know It All. De speciale aanbieding van deze week is Corinthians met Better Off This Way. En dan hebben we natuurlijk de alarmdisc. En die gaan we nu draaien. De alarmdisc is Wim Shooters met vragen van 13 naar 1. Na 6 weken notering uit de Belgique. En dat is hem dan voor deze week. Misschien tot volgende week. En anders tot de volgende keer.
2: Nummer 1.
0: En dit is de Netto 40 nieuwe alarmdisc.

0: hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
1: Speciale aanbieding

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In een flat in Vlaardingen zijn twee overleden personen gevonden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd aan de woning aan de Lissabonweg. Een bekende sloeg alarm nadat er geen gehoor werd gegeven. Eerst werd er ook gekeken naar mogelijke koolmonoxidevergiftiging, maar daar heeft de brandweer geen aanwijzingen voor gevonden. De identiteit van de twee slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Hoe lang ze al in de woning lagen, wordt nu nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft beloofd om Slowakije van energie te blijven voorzien. Dat zei hij tijdens een ontmoeting met de Slowaakse premier Fico in Moskou. Slowakije is nog altijd afhankelijk van Russische olie en gas. Fico is in Rusland voor de viering van de Dag van de Overwinning op 9 mei. Vandaag herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Fico was dit keer niet aanwezig bij de militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Die was soberder ingericht dan in voorgaande jaren. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. De jongen werd 3 weken geleden als vermist opgegeven. Hij vertrok toen rond de middag met zijn fiets vanuit de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. Volgens de politie wilde hij vermoedelijk via Duitsland doorreizen naar Polen en ook mogelijk naar Rusland. Maxime maakte naar omstandigheden goed. Hij heeft in totaal ongeveer 1400 kilometer afgelegd in 3 weken tijd. En in de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Ze wilden het autoverkeer sterk beperken binnen de ringspoorlijn van de stad. Bewoners zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto mogen rijden. Voor onder meer hulpdiensten, taxis en mensen met een beperking waren er uitzonderingen bedacht. Maar tegenstanders vrezen economische schade. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. Is your iTunes Radio.
2: And now on iTunes Radio.
3: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Het Amsterdamse House Festival Music On gaat dit weekend definitief niet door. Dat besliste de rechter in een kort geding tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam. De gemeente trok de vergunning in omdat een geplaatste tent niet was goedgekeurd. Volgens de rechter was dat besluit terecht vanwege zorgen over de veiligheid. Het festival zou zo'n 20.000 bezoekers trekken, maar is inmiddels afgeblazen. De organisatie zei dat er al maatregelen waren genomen om de risico's van de tent te beperken. In een flat in Vlaardingen zijn twee overleden broers gevonden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd aan de woning aan de Lissabonweg. Een bekende sloeg alarm nadat er geen gehoor werd gegeven. Eerst werd er ook gekeken naar mogelijke koolmonoxidevergiftiging, maar daar heeft de brandweer geen aanwijzingen voor gevonden. De identiteit van de twee slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Hoe lang ze al in de woning lagen, wordt nu nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft beloofd om Slowakije van energie te blijven voorzien. Dat zei hij tijdens een ontmoeting met de Slowaakse premier Fico in Moskou. Slowakije is nog altijd afhankelijk van Russische olie en gas. Fico is in Rusland voor de viering van de Dag van de Overwinning op 9 mei. Vandaag herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Fico was dit keer niet aanwezig bij de militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Die was soberder ingericht dan in voorgaande jaren. En in Hongarije is de pro-Europese conservatief Magyar geïnstalleerd als nieuwe premier. Zijn partij behaalde bij de verkiezingen een ruime meerderheid in het parlement. En daarmee komt er een einde aan de 16 jaar durende macht van premier Orbán, die de rechtspraak, de media en de LHBTI-rechter in het land heeft afgebroken. Magyar heeft veranderingen aangekondigd. De EU hoopt dat de nieuwe Hongaarse regering weer nauwer gaat samenwerken, zodat de bevroren miljardensteun kan worden vrijgegeven. Het weer zonnig en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De politie heeft vandaag bij demonstraties rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel 3 mensen aangehouden. 2 werden erop gepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon identificeren. De protesten van zo'n 200 demonstranten verliepen verder zonder grote incidenten. In en rond Ter Apel was veel politie aanwezig vanwege mogelijke verstoringen van de openbare orde. Actiegroep Defend Netherlands had een protest aangekondigd, maar kwam uiteindelijk niet naar Groningen. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage heeft een grote winst geboekt bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij won meer dan 1000 zetels en wordt vanuit het niets de grootste in veel Engelse gemeenteraden. Ook de Liberal Democrats en de Green Party wonnen, terwijl de Labour-partij van premier Starmer juist enorm verloor, maar hij zegt niet op te stappen. Farage noemt het een historische politieke verschuiving en ook het einde van het traditionele tweepartijenstelsel. Het Amsterdamse House Festival Music On gaat dit weekend definitief niet door. Dat besliste de rechter in een kort geding tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam. De gemeente trok de vergunning in omdat een geplaatste tent niet was goedgekeurd. Volgens de rechter was dat besluit terecht vanwege zorgen over de veiligheid. Het festival zou zo'n 20.000 bezoekers trekken, maar is inmiddels afgeblazen. De organisatie zei dat er al maatregelen waren genomen om de risico's van de tent te beperken. En in Hongarije is de pro-Europese conservatief Magyar geïnstalleerd als nieuwe premier. Zijn partij behaalde bij de verkiezingen een ruime meerderheid in het parlement. En daarmee komt er een einde aan de 16 jaar durende macht van premier Orbán, die de rechtspraak, de media en de LHBTI-rechten in het land heeft afgebroken. Magyar heeft veranderingen aangekondigd. De EU hoopt dat de nieuwe Hongaarse regering weer nauwer gaat samenwerken, zodat de bevroren miljardensteun kan worden vrijgegeven. Het weer zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Op luchthaven Denver International Airport is een persoon omgekomen nadat hij werd geraakt door een opstijgend vliegtuig. Volgens de luchthaven was die persoon over het hek van het vliegveld geklommen en liep hij op de startbaan. Het toestel met bestemming Los Angeles kreeg na de botsing kort brand in een motor. Er waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Bij de evacuatie en uitwijkmanoeuvre raakten 12 mensen gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. De startbaan blijft voorlopig dicht. De politie heeft vandaag bij demonstraties rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel 3 mensen aangehouden. 2 werden erop gepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon identificeren. De protesten van zo'n 200 demonstranten verliepen verder zonder grote incidenten. In en rond Ter Apel was veel politie aanwezig vanwege mogelijke verstoringen van de openbare orde. Actiegroep Defend Netherlands had een protest aangekondigd, maar kwam uiteindelijk niet naar Groningen. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage heeft een grote winst geboekt bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij won meer dan 1000 zetels en wordt vanuit het niets de grootste in veel Engelse gemeenteraden. Ook de Liberal Democrats en de Green Party wonnen, terwijl de Labour-partij van premier Starmer juist enorm verloor, maar hij zegt niet op te stappen. Farage noemt het een historische politieke verschuiving en ook het einde van het traditionele tweepartijenstelsel. En de Amerikaanse president Trump ligt onder vuur vanwege zijn banden met cryptobedrijven. Volgens critici lopen de privébelangen en de politiek onder Trump steeds meer door elkaar. De president zou met zijn zakenpartner Steve Witkoff al honderden miljoenen dollars hebben verdiend aan cryptomunten. Investeerders in Trumps cryptoprojecten kregen onder meer toegang tot exclusieve bijeenkomsten op zijn landgoed. Experts waarschuwen nu voor belangenverstrengeling en mogelijk buitenlandse invloeden in het Witte Huis. Het weer zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear. iTunes Radio.
0: Tim Nieuwenhuis, Soul and Dance Classics.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.

0: En het heette Jump Into My Life. Geproduceerd door Ena Kashif. En die zou je op platen kunnen horen van Kenny G, George Benson, Evelyn Champagne King, Johnny Camp, Melba Moore, Nita Seymour. Heel veel platen dus. En hij produceert ook dit fraaie werkje. En je zou Stacey Letters zou kunnen kennen van een andere Jump. Oftewel de Jump to the Beat. Uit 1982. Dit kwam uit 1986. En het heette Jump Into My Life. Hoe kan het ook anders in de dance mix. Hier bij de Soul & Dance Classics. Python Radio. En 120 Enschede. Goeie muziek straks van de Spinner, Stevie Wonder, Sister Sledge, Luther Vandross. En zo tegen het einde van de show. Weer een slow jam. In de Dance Classic Soul Ballad. Maar zover is het nog niet. We gaan eens luisteren naar O'Brien in de
1: Soul & Dance Classics.

0: opgenomen door Barbara Lewis en ze schreef een nummer ook. 14 jaar later werd het nog een keertje dunnetjes over gedaan door Yvonne Elliman, geproduceerd door Freddie Perren. En die zou je kunnen kennen van Tavares en het heette Hello Stranger. Daarvoor gedraaid de Boyz II Men uit 89 met hun eerste single Hello, niet Hello, maar Motown Philly. En je hoorde nog Luther Vandross voorbij komen met She's a Super Lady. Als opmaat dat de dance classic soul ballad.
1: If you can keep your head.
0: Milton Felder en Bobby Womack.
1: And all about you, who's and theirs.
0: Mooie jazz van

0: 8 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Bijna 30 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders en passagiers uit andere landen. Het schip zelf vaart later door naar een Nederlandse haven voor desinfectie vanwege besmettingen met het hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels 6 besmettingen bevestigd en zijn er 3 mensen overleden. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife, waar het cruiseschip nu ligt, om passagiers te repatriëren. De Schotse premier John Swinney wil dat Schotland voor 2029 onafhankelijk wordt om te voorkomen dat Nigel Farage een Schots referendum kan tegenhouden als hij de Britse premier wordt. Swinney deed die uitspraak tijdens een bijeenkomst in Edinburgh. Zijn partij, de Scottish National Party, bleef wel de grootste in Schotland, maar de rechtspopulistische partij Reform UK van Farage boekte ook daar flinke winst. Volgens Swinney moet Schotland daarom snel zelf over zijn toekomst kunnen beslissen. Op luchthaven Denver International Airport is een persoon omgekomen nadat hij werd geraakt door een opstijgend vliegtuig. Volgens de luchthaven was die persoon over het hek van het vliegveld geklommen en liep hij op de startbaan. Het toestel met bestemming Los Angeles kreeg na de botsing kort brand in een motor. Er waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Bij de evacuatie en uitwijkmanoeuvre raakten 12 mensen gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. De startbaan blijft voorlopig dicht. En op het cruiseschip Caribbean Princess zijn meer dan 100 passagiers ziek geworden door een uitbraak van het norovirus. Ook 13 bemanningsleden raakten besmet, zo meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. De opvarenden kregen klachten als diarree en braken en zijn geïsoleerd. Het schip vaart momenteel in het Caribisch gebied en is onderweg naar de Bahama's. De cruise begon eind april en eindigt maandag in Florida. Norovirusuitbraken komen vaker voor, met name op grote cruiseschepen. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear. iTunes Radio.
3: QDM, 4 hours of quality dance mixes.
4: Get ready.
2: iTunes Radio.

난 너 아

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zondag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde.